0: als gaan om. Uit de boos gezelschap, dus moest hoe het mag. Jij is mij alles. Wat mij gek naar jou kan maken.
1: Ik is definitief meer van een realist, mijn hartse dief. Want die hemel weet jij zo'n beter is wat je kan koos maken, mijn lief.

kijk nou die lampet, roep mij nog maar weer, daar is genade en liefde, en nog bij hem weer. Kijk nog eens zwommen, al weer weggegaan, in al wat jij doet. Ik zeg maar niks, laat het met jou goed gaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

en die grens verdwijn. Ik zal nooit weer diezelfde vis. Die dag zal komen, die uur zal slaan, die haan zal kraaien en ik zal mijzelf verraaien. Voor jou, voor goed, voor altijd, voor zolang die liefde staat.

liggaam wat iets hysterisch gaan het best. Is duizenden, duizenden mensen. Hoe arm moet jij wees om die tijd van die dag op een pad te wees? Nou is ik achter een lorry. Wat is een lorry? Zit op die pad die tijd van die dag? Ik

0: Dat is lekker, lekker, lekker. Lionel Richie en hij zit voor ons. Angel. Zo wie ze ons op de beklei zullen ze zeggen wie ze ons, man. Let's go, let's go, let's go. Zo, ons het nog zo hier en daar voor ons boodschap is wat hier gekomen is, vooral voor die voice notes. En je kan zien, either ken allemaal haar uit Colchester uit. Of zit in Colchester gebleven?
1: Morgen, morgen, jullie twee. Wens alsjeblieft, we zijn net Marie van Dispatch. Baie, baie geluk met haar verjaardag. Gods rijkste seën wens ek haar toe tot aan lengte van daar. Mag sy rijklik geseën en gespaar word vir nog baie nuwe lewe jare. Mag goed het en guns haar pad kruis tot aan die einde van haar pad. Lekker verjaar, Sanet, van die Linette van Colchester.
2: Môre julle twee. Pad werk toe die naweke gaan net ver te vannacht voorbij.
0: Graad jy jou bel.
2: Ek net vir Sanet Marie spookie van Dispatch sê baie geluk met haar verjaarsdag. Sy het 'n lekker dag hê en sy moet aanhou om so'n goeie gasvrou te wees, hoor. Lekker dag.
0: Oh, ek love it, man. Dankie, dankie, dankie, julle.
3: Of Sanet Marie ginger is.
0: Hoekom?
3: Want spookie is gewoonlik wat jy vir 'n ginger sê.
0: Why?
3: Ja, ek weet nie, al my...
0: Spookies is wit.
3: Ja, ek weet nie. Soos fair skin.
0: Ah, Melky.
3: Oh, dis nie.
0: Ek het bel gehad Melky. Hy het gelijk soos Seamus.
3: Oh.
0: Ja, of reflector.
3: Nee. Hy
0: moest hem altijd laat voorloop in die aand. As die kar kom, dan sien hulle hom voor hulle ons gaan sien.

Ja, gitaarwerk gehoor, nee? Willie Nelson daar met Shania Twain, Blue Eyes Crying in the Rain. Hy speel op die ou boksgitaarkie, maar hy speel vir hom. Willie Nelson, wat vandag dan in was op Toekas, lekker om sy muziek vir jou te speel, is amper 20 voor 12, so 5 minute, dan kan jy rek nog saam met jou, dan gaan ek jou groet.

0: Dr. Bega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gastenplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Luister FM

naast de kopjes koffie, die lucht alweer koud en nat. Je toekomst leidt nou in een ander land, hoor, het breekt mijn hart.

Yo, no, no, vang. Jij is mak gemak in een gehak. Vergroeten in die pan.

zijn kook. Die mannen raken bus, die jongens wil choke. Dus groot trek, wie final in blauwbloed, nooit bang. Ik kom ons zo lenno mag je, zo zie ons van. Maar nooit zal je gloeien wat ik jou nou gaan vertellen.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Die eerste sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen mij.

0: Johnny calls the chemist. Daniel J out of town, lekker local muziek. Tijd voor mij om tot ziens te zien. Ik is terug met jullie soms 6. En dan je maandag lekker te samen met Funkel en Koljander. André en Kobus wat jou gaan geselskap hou. Soos ouder gewoond op een maandag aan. Je moet een lieflijke hand verder. Dank je voor allemaal wat saamgesels het en saamgespeel het. Dank je Henry voor die boodskap. I have never heard of a game called Aasie Oor. We used to play Bok Bok. Where one part would stand against the wall and about 5 or 6 bend over facing the anchorman. And then you must run, and the backs of us bending and trying to keep the opposition on our backs. Ja, nee, kijk, this is why my back is totally damaged. Kijk, nee, my rug is niet seer, want het is. It's just one of those things. Have a lekker night, jullie met een lekker aand. Tot morgen, tot ziens, wonkerakke. En dan speel ik uit met de klassieke nummerkie van The Scorpions.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boven geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. De beloftes van jouw omdraai.

langzaam zonder voor mij die er komt weg. Zou ik jou in het lap weg, hier ik lach of meri lang, na zomer is je jong.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoend.

was nat daar jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my syde kruis as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor.

En een hartelijke goeienaand en baie welkom by die program Jakkelsdraf. Hier op wintersmaandag aand, dis die 29ste Junie 2026, ek is Johan Kloete. En ek kers saam met jou tot om 12 uur vanaand, net hier op Luister FM, natuurlijk 90.6, 89.6 en ook online. By www.luisterfm.co.za. Jy kan ook my Facebook gaan volg, Johan Kloete op Luister FM, en as jy wil sien waarmee is ons besig, wat vang ons aan in die atelier, gaan volg ons daar op TikTok by @luisterfmlive of ja, @luisterfmlive op TikTok is die kan jy ons ook kry daar. So baie dankie aan die Alberts broers vir hulle Bobas program, vang hulle

0: lippen, zo zei vertel hoe hij gejaagd in die goeie oude.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: ja, daar sit nou Shaal. Hoe laat gaan slaap jy? Sandra, as jylle sê, goeienaand Johan, hoop het gaan goed. Ons sit in die donkerte op uit die nacht. Sandra, shame. Ek hoop het is nou al uitgesorteer. As sy sê, lekker liekie daar. Van die Staccato, Cry to Me, baie dankie. Lekker aan verder. En mooi rij huis toe, sien jylle die naweek. Ek sien baie uit daarna, Sandra. Dit gaan een lekker, lekker markdag en veiling wees. Daar by die Van Staden Rivier Boerenvereniging. Ek sien uit om jylle daar te sien. Ons luister een bykie na en dat is Staccato's met Cry to Me.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.
1: Ja, dit was Modern Talking Doll met Genomino's Cadillac. En voor hulle Staccatos met Cry to Me. Dit is nou so 18 minute oor 11, is maandag, die 29ste juni, 2026. Oom Bram is nog steeds wakker en saam met ons, ons hoor wat sê hy.
2: Dankie, Johan. Dankie vir die liedje wat jy daar gespeel het van Manuel. Baie dankie vir die aand wat jy vir ons versier gegeet. Ek het nou een bietjie slecht in deze ontvang. Een oude vriend van my, een vismaat. Olivier. Hij is wat leren nou waar zo. Dan het die machine geloof afgeskakeld. En ek gaan maar nou af. Lekker aand, mooi reis toe. Groete vir allemaal op die lucht. Dat het maar goed gaan. En Jaap, was een baie goeie vismaat van my gewees. Ons het altijd so saam gerei met die bote op die see. Dankie daar voor die gaan. Mooi aand, veilig reis toe. Bye.
1: Hey, Bram, ek is redig jammer om te hoor van jou vriend. Dit is nooit lekker as so iets gebeur nie. En ons innige meegevoel aan sy familie ook. Aileen Voeler is ook ingeskakel. Ons hoor wat sê sy.
3: Goeienaand, Johan. Dit is Aileen Voeler. Het een baie kubbel wendie uit. Maar warm het Gods liefde. Ek wil net vanavond jou sê baie dankie vir jou tyd en jou mooie muziek. Waardeer het opreg. En wil ek by jou vraag, kan jy vir my een lied speel? Vir een man, wat altyd een speciale plek in my hart het. Hy weet wie hy is. Heart of my heart van beide my brothers. Veilig reis toe en baie dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie vir jou boodskap hierdie. Aileen, ongelukkig is Heart of my heart van beide my brothers nie beskikbaar nie, maar ek het vir ons een ander snit van beide my brothers gelaai. En op die noot, dan kyk ons gauw hierso na Ben se boodskap. Hy sê, naand Johan, dankie dat jy saam met ons naguile keier. Speel asseblief Vertical Expression van Freddy Fender. Vir my dankie, veilig ry huis toe. Nou Ben, die weergawe is ongelukkig nie beskikbaar nie. Maar Louise Lambrecht het vroeger gevra daar vir Vertical Expression van Bellamy Brothers. So ek laai hom, ek het vir hom gelaai. En ons luister hom graag saam daar so. Geniet hom.
0: Luister FM.